0: sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
2: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
5: Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
4: Uw vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschichte geschreven. We holen ons. Unser Land zurück, es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
3: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Primeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkte al tientallen jaren als primeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
5: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
3: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
7: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Het weer, het wordt een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 21 en 29 graden.
1: De Radio 350 Ochtendshow.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
4: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bündnis Sahra Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
3: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
5: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
3: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlandse Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel om de situatie in Gaza. Er komen nauwelijks nog hulpgoederen het gebied in. Israël laat dat niet toe. Het Rode Kruis vraagt Nederland om samen met de EU Israël op te roepen de grens te openen voor hulp. De AfD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het weer, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 9 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
4: En je weet wat er speelt.
6: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
7: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
6: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
8: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
6: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wij verwennen je oren.
4: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel om de situatie in Gaza. Niet eerder sinds het staakt het vuren van een jaar geleden kwamen zo weinig spullen het gebied in. Het Rode Kruis wil dat Nederland en de EU Israël oproepen de grens te openen. Een man die in Ohio probeerde om met een vuurwapen in de buurt te komen van de democratische gouverneurskandidaat Amy Acton is opgepakt. Dat gebeurde op een bijeenkomst met kiezers. Beveiligers rekenden hem in voordat hij Acton kon bereiken. In Indonesië zijn weer veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens zijn dicht, 2300 vluchten zijn geannuleerd of worden omgeleid. Het weer zonnig, aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland misschien wel 29 graden.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
3: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
2: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
4: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
2: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wijperen en je oren.
0: Radio
1: 350. 92.3 FM.
5: Het enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
6: Als dialect toen niks meer zeg. Nou bestee, ben ik vergeet. Bloos niet zo hoge van de toren. Je bent zo arm als de neen.
5: Streektaal.

allemaal. Ja, mooi. Welkom bij Streektaal Radio, zeggen we dan. Dus ik zie eens, jammer dat die niet lang hebben gehuurd. Zo is het maar helemaal net. Wat gaan we vandaag doen? We gaan lekker weer twee uur luisteren naar jouw favoriete muziek. Met de mooie, nieuwste, lekkere, gouden, oude streektaal en dialectmuziek uit Nederland, omgeving en natuurlijk ook uit Zuid-Afrika. We gaan vandaag praten en gaan we bellen met Else Kloops over het thema Vier je eigen taal. En daar kun jij ook aan meedoen door je verhaal op te sturen in het dialect. En hoe dat precies moet en hoe dat gaat, dat hoor je straks als we met haar bellen. En natuurlijk hebben we vandaag weer gasten in de studio. Twee gasten zijn medewerkers van het programma Lord Marizon van Radio Ideaal uit Zelhem. Rudy Buiting en Henny Gerritsen. En dan gaan we zo meneer mee praten. En dan gaan ze ons vertellen wie ze zijn, wat ze zijn en waarom ze het allemaal doen en hoe lang ze het allemaal doen en wat ze mooi vinden en al dat soort dingen. En jullie kunnen ook allemaal doorgaan met reageren via streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com of via WhatsApp, Signal en al de andere dingen. 06-12-678-253. 06-12-678-253. Het volgende nummer is splinternieuws. Ik heb het zelf nog niet gehoord, kun je nagaan. Het is van Toepers en de heet Schroefloos. En ik weet verder helemaal nog niks over de band, behalve dat ze dit nummer opgestuurd hebben. Maar eerst nog even de techniek en presentatie aan de hand van ondergetekend. Dus gaat er wat mis, komt er geheel en al door de computer.

0: Steef van Zaki Hielkema. Tenminste, als je goed uitspreekt. Ik kom uit Friesland. Heeft hij ook gewoon opgestuurd naar streekradio@hotmail.com. Zijn nieuwe single over de Wolvensteeg. En volgens mij is dat een klein steegje ergens daar in het noorden van Nederland, in Friesland, waar graffiti aan de muren zit en al dat anders voor dingen. Maar we hebben gezegd, vandaag hebben we gasten uit Zelhem gezegd. Welkom in streekradio in de studio.
1: Goedenavond, Ben.
2: Goedenavond, Ben.
0: Goedenavond. En hoe is het met Sokoseng?
1: Ja, goed. Fijn dat we mochten komen hier van Utrechterhoek. Dat we bij jullie op de radio mochten zijn.
0: Ja, ik ben nog zo vaak bij jullie geweest. En bij tijd dat jullie hier komen kijken, hè, hoe het hier gaat. Hè?
1: Inderdaad. Een paar keer bij ons geweest. En natuurlijk doen we elke zondag bij ons in de uitzending onze schietschijf. Hè?
0: Ja, zo hoort het ook. Hè. Hoe meer aandacht voor streek dan, zeg ik altijd, des te beter is het. Hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. En jij bent de presentator van dat programma. Hoe heet dat alweer?
1: Laat maar heuren.
0: Prima. Ja, zo heet het. En Henny, wat doe jij niet daar precies?
1: Henny is mijn rechterhand.
0: Aha.
1: En Henny is eigenlijk achter de schermen, eigenlijk de grote persoon achter de schermen. Zij regelt alles.
0: Kijk eens aan, zo hoort het. Jij zit alleen maar een beetje achter de knoppen te doen.
1: Ik ben een mooi man en Henny doet alles.
0: Zo hoort het. Zo hoort het ook, hè? Allebei het belangrijke taken verdeeld, zullen we maar zeggen. Zo meteen praten we nog veel verder. Natuurlijk willen we alles weten over het programma en de omroep. En weet ik allemaal wat. Wat heb ik eens klaar liggen? Even kijken. Oh ja, de nieuwste van Renzo Boomkamp. Kennen jullie die?
1: Renzo Boomkamp, ja.
0: Ja, die hebben een mooie cd gemaakt. Een paar weken, nog niet zo lang geleden.
1: Renzo is ook al bij ons in de studio geweest, volgens mij. Als ik dat goed zeg. Renzo komt bij ons in de buurt, toch?
0: Ja, dat klopt. Ja,
1: Vassenveld,
0: hè? Ja. Dus het klopt helemaal. Hij heeft een cd gemaakt met een heleboel nummers op. En we gaan er nummer van draaien. Radio Edit staat erachter. Dan gaan we gewoon op de radio draaien. Het komt met vlagen.

0: dat is wat Limburgers. Limburgers maakt Beppie Kraft met haar allernieuwste zingel. Ze heel heel bekende Beppie Kraft, hè?
1: Ja, ja, zeker, ja, zeker. Elke zondag trouwens zit er bij ons in het programma een vast item. En dat gaat altijd over Limburg.
0: Aha, kijk eens aan.
1: Ja, wij werken wel eens samen met de collega's van Parkstad Radio, is dat, hè?
0: In
1: Kerkraaien.
0: Ja, ja.
1: En wij hebben dan een vaste luisteraar. Die luistert elke zondag. Ja. En dan moet Limburgse muziek met ook.
0: En kun je die mensen verstaan uit Kerkraden als ze dialect praten?
1: Niet.
0: Ik ook niet.
1: Nee.
0: Heel apart dialect is dat.
1: Dat is, ja, maar wel mooi.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: wel,
0: ja.
1: Mooi.
0: Maar het is heel apart. Het is geen Limburgs. Het is, ik heb ook wel mensen aan de telefoon af en toe uit Limburg. En dan het Kerkraden artiesten daar. En dan, ja, dan zeg ik, vertel hem maar gewoon in Nederland. En dan kun je het allemaal verstaan, hè?
1: Ja, zo is dat.
0: Ja. Kikfors, hoe noem je die? Kikfors Kasper, ken je dat?
1: Kikfors Kasper, ja, is dat niet het verhaal gebeuren van onze collega van de Kleiroos?
0: Ja, dat is van Else Klomp.
1: Justem.
0: Die heeft een thema, we hebben een thema, via eigen taal. En kun je meedoen, kun je een verhaal opsturen in het dialect. En die komt ergens uit de Achterhoek en die gaan we zo meteen even bellen.
1: Oh, is leuk.
0: Ja,
1: dat is
0: leuk. Kijken hoe het allemaal
1: is gaat. Is dat ook niet van Henk Muileman, onze collega?
0: Het zal best zijn dat hij hier ook buiten tussen zit. Ik weet niet. Het is een of andere comité. Gaat heel Nederland door. En dat en dit keer hebben ze ook
1: weer
0: eigen taal. Dan gaan we eerst een nummer draaien van Kikfors, moeilijke naam. Kikfors Kasper. En dan gaan we gewoon eens even kijken of ze een telefoon kunnen krijgen. Als het goed is, even wel. Moet je even deze knop indrukken?
1: Ben ik heel benieuwd.
0: Ik ook.
1: Lommen ze willen.
2: Kikfors Kasper zit geneugelijk op

0: was Kickforce Kasper. En ik heb dus echt gaan praten met Else Klomps over het thema Vier Eigen Taal. Ik zeg, mooi, welkom bij Streektaal Radio.
1: Mooi allemaal. Nou, mooi dat ik even bij jullie kan komen praten.
0: Ja, het is over de vrijheid via eigen taal. Wat is dat precies allemaal? Hoe gaat dat daar allemaal? Wat is er mee te doen?
1: Nou.

0: Frisk en Vrij, dat is een Friese uitgeverij. En die heeft een paar jaar geleden een poëziewedstrijd uitgezet over het thema aardappel. Dus allereer appel. Dat was niet voor niks, want ja, dat was een bedrijf dat bestond zoveel jaren. En ze dachten, laten we er wat leuks mee doen. Dat pak ik goed hoor. Dus toen dachten ze, dat proberen we nog een keer. Dat hebben ze 40 jaar gedaan. Toen was het thema inderdaad vier je eigen taal. Dus toen kon je wat insturen in je eigen spraken. En wat het voor u betekent bijvoorbeeld. En dat kan iedereen op zijn eigen manier uitleggen. Dan kwamen maar meer dan 250 gedichten nog binnen.
1: Zo, dat is een heleboel.
0: En allerlei minderheidstaal, zeggen we dan. Achterhoeken, Bilds, Brabants, Drents, Eilanders. Fries, Hoogland, Oud-Amsters, noem maar op. Westerkwartier, Westerwold, Hollands, Engels, Limburgs of Riesels. Toen maar een hele lading. En daar hebben ze een mooi dik boek van gemaakt. En dat was natuurlijk hartstikke leuk. Dus dat leeft wel zo, al die minderheidstalen. Die gaat dan met Wieter. Of het weer een dichtbundel wordt, dat weten we niet. Want ja, daar heeft veel geld voor nodig.
1: Ja, dat is zo.
0: Het is duur.
1: Ja.
0: Maar ze wilden in elk geval Wieter gewoon met het ondersteunen van de eigen spraken. Wat dat dan ook is. De taal dit een beetje onder druk staat. Of heel veel onder druk staat.
1: Ja, dat zijn alle streektalen en dialecten eigenlijk, hè?
0: Dat bent alle streektalen. En er bent er nog wel meer op van overzee nog wat. Het zit hier ook zo'n Baskisch, Bretons, Catalaans. Allemaal van die streektalen. Dit een beetje verdrongen bent door de gezamenlijke spraken.
1: Ja, net als in Nederlands. Want iedereen wil dat je Nederlands spreekt in Nederland. Maar ja, goed, de helft kan geen Nederlands. Het is allemaal. Nee. Het is nou heel veel mensen die spreken nog gewoon dialect. Dat is wel leuk.
0: Ja, gelukkig wel. En dat is ook mooi, want het is een stuk van onze identiteit. Dus laat alsjeblieft begon. En ik ben iemand uit Hengelo, heb alweer wat in de stuurt. En nou, vanuit een Achterhoek een paar. Ik heb er één ingestuurd. Maar er mag gewoon nog meer ingestuurd worden. Juist ook om al die talen te ondersteunen.
1: Ja. En wat moeten ze insturen? Gedichten, verhalen?
0: Gedicht.
1: Gedicht.
0: Gedichten. En gedichten hoeft niet altijd te riemen. En het thema is dit keer vrijheid.
1: Aha.
0: En dat moet je heel breed opvatten.
1: Ja.
0: Dus het hoeft niet gewoon over oorlog en vrede. Dat mag natuurlijk wel, maar ik kan ook zeggen van ik vul me vrij als ik mijn eigen spraken gebruiken mag. Van Salland steekt hier ook al wat op. Dus er is van alles is er al. Maar die zelf gewoon onder vrijheid verstoort.
1: Ja. Nee, dat mogen ze insturen. En waar moeten ze dat heen sturen?
0: Dat moet naar post, apenstaartje, Friesk. En Friesk is met een Griekse ei. Een liggend streepje midden tussenin. Vrij met een lange ei en een F. En dan ter attentie van Goasse Brouwer.
1: Aha.
0: G. Brouwer zal het ook overkomen. En Eide Bizet Poëziewedstrijd zal het ook overkomen.
1: Ja.
0: Maar ze mag het insturen. Vooral wel, zou ik zeggen.
1: Ja, gewoon insturen en dan doen ze gewoon mee. Ja, misschien wordt het dan ook gepubliceerd in een bundel. Maar dat zou hartstikke leuk zijn, ook niet.
0: Ja, als er geld gevonden wordt een bundel uitgegeven, dan komt er een bundel. Maar ja, dat hangt van een hele bende dingen af. Want iedereen die spreekt is er enthousiast over. En spreek je iemand van de overheid, dan zegt men ook, machtig mooi.
1: Ja.
0: Maar zo gauw het petje met geld of er moet komen, maar dan maar iets lastiger.
1: Ja. Hebben jullie sponsoren?
0: Dat is eigenlijk niet mijn afdeling. Ik moet eens even kijken of je dat hebt. Het wordt in elk geval steund door een hele bende taalorganisaties.
1: Ah ja.
0: De taal, Hogeschool Stenden, Lerende Talen, Neder-Saxies, nummer op.
1: Ja.
0: Dat soort organisaties wel, ja. Bibliotheek, dit met, maar ja, daar heb je nog geen geld met.
1: Nee.
0: Dus even kijken of je door wat van kunt vinden. Ik kan het zo niet zo gauw vinden.
1: Nou ja, goed. Als er dan mensen zijn of bedrijven zijn die denken, hé, dat lijkt me iets leuk.
0: Ja. Want ik heb vorig jaar met Gwaze ook over gehad. En dan zeg ik, het hoeft van mij niet in Friesland te zijn, dat festival.
1: Nee.
0: Het mag van mij ook ergens anders. Het was vorig jaar in Jacobi-parochie, hartstikke mooi plekje. En door veel was het in Franeker. Maar je zegt, ik wil dat best wel breder hebben.
1: En het, dus, er komt een festival.
0: Als het geld er is, als de sponsoren er bent, dan komt er een festival. En, of een boek.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft, stuur in alsjeblieft allemaal, want dan houden we onze spraak in stand. Dat is al heel mooi.
1: Ja.
0: En ja, als de bedrijven bent, weet lust dat, die wet, kan je wat betekenen. Of, ja.
1: Ja, dat is zo. Hoe meer aandacht voor de streek al en dialect, des te beter het is. Hè. Hoe kun je nog beter doen dan gewoon dingen opschrijven? Alhoewel, voor heel veel mensen is het moeilijk om in een streek al of dialect te schrijven. Hè. Te praten gaat meestal wel, maar het schrijven is
0: slim. Maar dan ben je ook wel ontwikkeling over. Ik weet, een botbrief leest, dus dat
1: dan
0: wel eens aanwijzing in hoe geschreven wordt.
1: In Twente, hè? De botbrief in Twente.
0: Dat is in Twente en ik weet dat het erfgoedcentrum Achterhoek Limas in Doetinchem dat het organiseert.
1: Ja.
0: Eén of twee keer per jaar cursussen kennis maken met Achterhoeks en hoe dat gaat. En ik weet dat er hier en daar lokaal ook initiatieven bent.
1: Ja,
0: ik
1: wil
0: van het najaar ook zien dat ik ergens nog weer een cursus of een workshop, een werkles zeg ik dan, een keer weer kan geven. Want het is vaak minder lastig dan dat je denkt.
1: Ja, dat is zo. Het is gewoon, kan prima. Je kunt het goed net zo goed Achterhoeks leren of Fries leren of dan Duits leren. Ik bedoel, dus het zijn allemaal talen.
0: Ja, het gaat zeker makkelijk. En hoe makkelijk het gaat, Mark, hier ook als je op een of ander taalsymposium bent. Ik was een paar jaar terug in Limburg. En dan zeiden ze eerst, nou ja, wie doet het in het Nederlands? Want dat kan iedereen, hè? Maar
1: goed,
0: dan kan iemand wat vertellen in Drenthe, dan kan Fries, dan kan... Nou, ik mocht wat vertellen. En alle talen door elkaar, het gaat allemaal hartstikke goed. En wie begrijpt elkaar? Ik
1: dat
0: neem het altijd taal willen.
1: Ja.
0: En als je dan een beetje plezier aan hebt, nou, dan kom je er een heel einde mee.
1: En dat is zo. En wat doe jij zelf precies met de streektaal? Ook iets, schrijf je wat, zing je wat?
0: Ik schrijf verhalen in de streektaal. Korte verhalen, tot ongeveer 500, 600 euro. En ik werk wel eens met aan poëzieprojecten. En ik ben een redactielid van de Moespot. Toen zet ik me voor in, nou ja, dit dan via je eigen taal, van Friesk en Vrij. En ja, zo kan je me overal in ergens tegenkomen. Of ik geef eens ergens een werkles op een hooi verhaal moet schrijven.
1: Ja,
0: en, ik ben er wel zo vallen mee bezig. Ja.
1: Nee, fantastisch. Ja, weet in ieder geval weer wat we moeten doen de komende tijd. Verhaaltjes, gedichten schrijven in je eigen streektaal en opsturen naar jullie. Ook een eigen site ergens op internet, op Facebook.
0: Van Friesk en Vrij, ja, die is er wel. Dat is Friesk en Vrij helemaal aan elkaar.
1: Ja.
0: En dan is Friesk weer met een Griekse ei en Vrij met een lange ei. Allebei de woorden met een F, punt en L. En dan, dan moet je gewoon eens op gewoon lezen. En dan staat ook wel de contactgegevens op. Dus als je meer wilt weten, dan kan je een mail sturen. Dat kan je ook op terugvinden. Dat is er wel. Ja, ik heb zelf ook wel een website, maar het ging nog over Friesk en Vrij en over via je eigen taal. Dus,
1: ja, nee, het was prima hoor. Maar over dialect en streektaal gaat, hè.
0: Ja.
1: Oké, ik zeg bedankt dat je telefoon wou komen. En misschien binnenkort nog een keer weer aandacht er ook meer over. Ik bellen nog een keer als de resultaten bekend zijn, misschien.
0: Ja, dat mag, zeker.
1: Oké, ik zeg, als er wat is, dan laat het maar weten, stuur maar op en dan besteden wij er weer aandacht aan.
0: Helemaal goed, dankjewel.
1: Oké, goed gewoon.
0: Goed gewoon.
1: Nou, mensen, jullie weten wat je moet doen. Allemaal dingen opschrijven en verhaaltjes. En dan opsturen naar op Facebook kijken wat allemaal heen moet. En wij gaan eens eventjes weer naar de Achterhoek. Naar de Achterhoek, blijven wij naar de Achterhoek. Mijn opa en mijn oma van Henry Wezenberg.

0: En het klokkenspel erbij. Drie uur is het volgens Mino-opa en Henry Wezenberg. Henry Wezenberg, ja, die kennen jullie natuurlijk allebei, hè?
1: Ik zat me eigenlijk af te vragen waar die eigenlijk vandaan kwam, maar ik ken hem niet, 1, 2, 3.
0: Ik kom daar ook ergens uit die buurt.
1: Ja? Bij ons in de buurt?
0: Ja, ergens uit, waar precies weet ik niet, maar wel ergens uit die buurt, Henry Wezenberg.
1: Ik zal hem zo eens even opzoeken.
0: Ja.
1: Wel leuk.
0: Ja, zo zie je maar weer. En dat programma, hoe lang bestaat dat al, van wat jij doet?
1: Och, dat bestaat, ik denk al wel een jaar of 10, denk ik, Henny, nou? Ja. Langer al, hè? Ja, we hebben dat eerst bij een omroep gedaan in de Limes. Hè? Daar zijn we eigenlijk begonnen met het team.
0: Aha.
1: En door, ja, net als overal eigenlijk met de samenvoegingen van de studio, van omroepen, ja, moesten we een keuze maken of naar de Achterhoek of naar de grote stad.
0: Ja.
1: En ja, we hebben gekozen toen de tijd om de Achterhoek in te gaan. En toen vroegen ze me ideaal of we daar op aan wilden komen. Nou, dat hebben we eigenlijk met twee handen aangepakt. En dan zitten we alweer ruim vijf jaar bij ideaal, zeg maar.
0: Aha, en ook artiesten in het programma, live artiesten?
1: Ja, zeker. Ik probeer elke keer als we in de studio zijn, zeg maar, dan probeer ik wel een artiest live te laten komen. En als het even kan, wil ik ze dan ook live laten spullen. Ligt eraan, of het een hele grote band wordt, dan wordt dat natuurlijk anders. Maar als ze akoestisch willen spullen, is dat zeker bij ons een mogelijkheid voor.
0: Ja.
1: Dus ik probeer, ja, dat probeer ik elke keer wel.
0: Ja, waarom niet? En hij zelf nog, wat is jouw favoriete streekartiest?
1: Ja, dat is heel breed. Ik ben wel een beetje, ga ik naar het boerenrock. Hè, want ik ben, ja, nog van het boerenrock, zeg maar. Feestenten, boerenrock, daar hou ik wel van. Maar ik kan ook goed luisteren naar luisterliedjes. Hè, van, we hadden net even toevallig over Joop Bokstad. Dat is wel een van mijn favorieten.
0: Ja, ja.
1: Hij komt bij mij om de hoek vandaan. Ja. Henry Welling, hè, dat zijn Ben Lucassen. Dat zijn jongens, zeg maar, die bij ons in de omgeving komen. Daar luister ik wel naar. Maar ik kan ook heel goed op de draad nemen. Hartstikke mooi.
0: Ja, is ook mooi.
1: En de Timeline. Ook, hartstikke leuke jongens. Ja, dat vind ik ook allemaal hartstikke. Dus ik heb een hele brede smaak. Ik kan eigenlijk alle kanten doen.
0: Nou, fantastisch. Zo hoort het ook in het programma. En Henny, wat is jouw favoriete streektaal dialectmuziek?
2: Ja, dat is toch, mag ik wel even zeggen, Paul Mulder is voor mij wel de artiest. Die natuurlijk is dat ook een beetje vriend van mij. Dus wat dat gaat, hij heeft meegeholpen met een zanggroep op te richten.
0: Aha.
2: Dat bestaat alweer 8 jaar. Dus ik bedoel, Paul is er al niet meer bij. Maar we hebben wel een andere artiest. Ja.
0: Lekkere muziek, lekker zingen is allemaal lekker, hè?
2: Dat is
1: het meest belangrijk. Ja, dan moet ik wel even aanvullen. Paul Mulder is ook wel een van mijn favorieten. Want hij, we hoeven maar wat te vragen en hij is er ook altijd voor ons.
0: Ja, dat is toch van Mulder en van Gorkum, hè?
1: Ja, inderdaad. Mulder en van Gorkum. En hij doet al jaren solo dan.
0: Ja, dat klopt. Paul Mulder doet nog solo. Ja, nee, dat is zo, ja. Het wordt tijd voor een nieuwe schietschijf.
1: Ben benieuwd?
0: Ja, ik ook.
1: Nou, maar
0: zullen. Splint en nieuw. Dit keer is niet zomaar een schietschijf. Nee.
2: Oei.
0: Even kijken, hoor. Dit is een schietschijf. Dat is de soundtrack van een film van de Sultan van Berkoop.
1: Oh ja?
0: Ja, die kreeg ik net binnen vandaag in Friesland, in Berkoop, daar in het zuiden van Friesland, in de Stellingenwerfstraat. Daar zijn ze een film aan het maken over het plaatsje Berkoop. En hebben ze een soundtrack van die film gemaakt met hele mooie muziek. En dat is deze week gewoon de
3: Schietschijf.

0: de schietschijf van deze week. En die komt uit Berkoop. Dat is de soundtrack van de Sultan van Berkoop. Ik ben benieuwd naar die film, maar die uitkomt. Wil ik hem toch wel eens even zien. SDJ, die zong het en die maakte het. Het is nooit te laten. De schietschijf van deze week. Ja, ik ga nu een plaatje klaarleggen. Vorige week heb ik ook gedraaid. En ja, sommige radiostations die zeggen nee, we draaien het niet. Anderen zeggen we draaien het wel. Er was een hele discussie over op internet. Hè. Heb jij ook gevolgd volgens mij?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, hè? Ja en waarom draaien ze niet en waarom draaien ze het wel? Ja, goed, ik weet het allemaal niet. Ik zeg, ik draai gewoon alles als mijn streektaal en dialect is. En het is geschikt voor de radio, dan draaien we het gewoon. Dus het moet kunnen.
1: Ja, daar ben ik het ook wel met je eens. Maar zoals net, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar wij hebben natuurlijk wel een paar lijntjes waar we binnen moeten blijven met kleuren, hè?
0: Ja.
1: Dus we kunnen niet te veel naar links, niet te veel naar rechts. En dan wil dat dan wel eens een keer voorkomen, zeg maar, dat de muziek B-cup, wat dan net even links over een lijntje heen gaat. Ja, wanneer is dat dan? Links over een lijntje, ja zeg maar.
0: Ja.
1: Ik ga altijd in discussie hoor.
0: Ja, dat is zo. Nou, ik heb geluk, ik hoef alleen maar in discussie met mezelf.
1: Ja, ik in principe ook, alleen dat dacht ik.
0: Ja, nee, ik zeg, ik presenteer het en ik zoek de muziek uit en ik draai de muziek die ik binnenkrijg. Ik zeg alleen maar, het moet niet aanstootgevend wezen, het moet niet gaan vloeken en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Dat doen we dus niet, maar voor de rest, als het maar dialect en streek dan is.
1: Nou ja.
0: Goed, nou ja, we gaan er gewoon nog een keer draaien van Me, Mol. En het nummer gaat, ik heb al gezegd, over die aardbevingen daar in Groningen.
2: Good.

0: aardbeving in Groningen. Ja, dat ging om dit liedje dus, hè?
1: Ja, ik vind het thema vind ik natuurlijk wel helemaal goed, hè?
0: Ja.
1: Nou, dat we daar even geen, daar is geen twijfel over mogelijk, Ben. Over dit thema.
0: Nee, dat is ook zo. Aardbeving in Groningen. En dan moeten ze, ja, moet ze stoppen. Maar ja, hoe stoppen die? Ik bedoel, hoe worden ze vergoed en al dat soort dingen? Halen we gaan ze uit Groningen? Ik weet het allemaal niet, hè?
1: Ja, ja. Precies. Dus ja, nee, wat je zegt. En dan kun je de discussie aangaan van. Ja, weet wel of weet niks. Of weet hoe. Of weet wat. Gelukkig ben ik niet de enige die erover geeft.
0: Nee, ik ook niet. Ik bedoel. Ik heb er niks over te vertellen. Dus.
1: Ja, precies.
0: Ze vragen mij toch niet of ze het weer. Mogen opdoen en al dat soort dingen daar in Groningen. Dus kijken. We kunnen nog één nummer draaien. Nou, even kijken wat gaat. Wim Drenthe, ken je die?
1: Zeker, zeker.
0: Die heeft net een heel nieuw nummer opgenomen. En die heet Wij Boeren, zag ik hier staan. En net, ik kreeg vanmorgen binnen. Nou ja, ik bedoel, die boeren op dit moment staan aardig in de aandacht. Hè?
1: Precies, een steunje in de rug voor de boeren is nooit gek.
0: Nee, dat is ook zo. Hebben jullie nog veel van die vlaggen die ondersteboven
1: ja,
0: waren?
1: Ja. Heel veel. Ik kwam toen ik onderweg hier naartoe reed, heb ik de verschillende tegenkomen, Henny, hè?
2: Zeker weten. Ja.
0: Dus gewoon voor alle boeren in Nederland draaien wij gewoon het nummer van Wim Drenthe. En wij zien elkaar weer terug aan de andere kant van het nieuws. Wetenswaardig en al die andere dingen die voorbij moeten komen bij de zender. Nieuwste van Wim Drenthe, Wij Boeren.

graag de groeten doen. Of doe je zelf vrienden in een streektaal en in een dialect. Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 11 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaar gemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijke explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwacht de kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
7: Wijperen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
8: Het enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
9: Als dialect toen ik meer zeg. Nou besteed, ben ik vergeet. Bloos niet zo hoge van de toren. Je bent zo arm als de neen.
10: Streektaal. Het programma over dialect. Met

Gewoon Frauke. Ja, Frauke. En dat kan alleen maar uit Brabant komen. Broodje kroket was dat. En ja, die maken van die lekkere covers op de bekende muziek van bekende artiesten. Mooi, welkom bij nog uw Streektaal Radio. Ze zijn hier nog steeds, Rudy Buiting en Henny Gerritsen van Laat maar eens horen. En dat doen ze ook zo meteen, laten ze weer van zich horen. Dan gaan we natuurlijk weer met hun kletsen. En we hebben nog een heleboel muziek. En jullie kunnen gewoon doorgaan met reageren via de mail. Streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com. Of via de telefoon, Signal, WhatsApp en al die andere dingen. 06-12-678-253. 06-12-678-253. Ik deed nog even techniek en presentatie aan van ondergetekend. Dus gaat er wat mis met Country Wietske? Ligt het geheel en al aan de kapoeter. Ik had die en hard doe haast mij uitspreken, want de titel gaat dan gewoon weer.

0: we proberen gewoon nog een goede uitspraak. Ik ga die en doe haast mij. Country Witske. Ja, het Friese dat is en dat blijft altijd maar een moeilijke taal om uit te spreken. Dus even kijken, want deze moeten we zo zetten, anders horen we helemaal niks. Ja, nou doet hij het helemaal weer goed. En hoe is het met jullie Fries? Ja, van Henny, die gaat natuurlijk prima Fries, of niet?
1: Inderdaad.
0: Die verstaat alles.
1: Dat komt dus Friesland.
0: Ja, dat scheelt een stuk, hè?
2: Dus als wij een Fries artiest hebben, dan schuif ik altijd meteen deur naar Henny.
0: Fantastisch.
2: Laatst hadden we trouwens de band Vol Gas.
0: Vol
2: ken je dat?
0: Ja, die ken ik. Die zingen in het Fries en in het Nederlands. Die zingen. Is ook een hardere muziek, hè? Dat rockmuziek.
2: Ja, stevige boerenrock. Die hadden we bij ons in de studio. Dus ik zeg, gewoon jullie maar mooi mee Henny zetten.
0: Ja, die hebben ook een heleboel nummers van Normaal opgenomen in het Fries.
2: Ja.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja, die ken ik. Die ken ik ook heel goed. Dat is ook hartstikke leuke muziek. Achterhoeken muziek, eens even kijken. De Draadnagels kennen jullie ook of niet?
2: Ja, die komen bij ons in het dorp, hè?
0: Ja?
2: Ja, die is eigenlijk bij ons begonnen. Ja. Kunnen we eigenlijk wel zeggen, ja.
0: Nou, kijk eens aan.
2: Met het grote Smoks Hannelied. Ken je dat, Smoks Hannelied? Hey, mopjes af van hier. Dat vind ik mooi. Dat doe je goed, Ben.

0: De Draadnagels. Max Hanne.
1: Ja, dat klopt. Dat is de dorpsfiguur. Of is dat bij Van Zelm? Is dat? Trouwens, ik zag net wat moois, Ben, hè? Ik zag dat je ook wel een beetje een boerenrokker bent, of niet? Dat is wel mooi. Ja, dat doe je goed. Dat doe je goed. Luchtgitaarspellen. Ja, ik zag het. De goede staar raken. Helemaal goed. Hey, ik kreeg trouwens nog de groeten, hè, van Roelof. Ja, bij RTV 1 Noord zit hij. Zondagmiddag, tussen 2 en 4.
0: De allernieuwste kreeg ik net ook binnen van René Beverwijk. Dij of zoiets denken? Ik weet het allemaal niet. Even luisteren.
2: Wil ik laat nog een beetje.

en zo'n uit, ik ken het ja sowieso te toch. Ik hoor soms verder achter de balie. Hij had er heel veel verstand van. Hij had een bril op de neus en hij had zijn buiten oortjes in. Dus ik vraag eens toen hij hield. Ik wacht geen nommer, nog geen titel. Ik kent alleen mijn neuriden, ik word gaan aan geworden.

0: niet boos.
1: Nee, papa is niet boos, alleen een beetje verdrietig. Noes was dat met bandlek. En die komen ook uit de Achterhoek, hè?
2: Ja, is dat nou toevallig, Ben, dat dit reed, of niet?
1: Nee, die hebben een hele cd opgestuurd naar mij, dus die draaien we regelmatig.
2: Ja, want morgen ga ik Jaap Hunink, dat is, ik denk, de man van die achter de band Noes zit.
1: Ja.
2: Daar ga ik een afspraak mee maken, want ze willen graag bij ons in de studio komen.
1: Nou, kijk eens aan.
2: Hey, ik zat net even te kieken, hè, Ben.
1: Ja.
2: In dat nummer van René Beverwijk, hè?
1: Ja.
2: Dat ken ik ook van de WC Experience, ken je dat?
1: Ja, die ken ik. Ja, die hebben ook heel veel van de soort nummers gemaakt, hè?
2: Bravo Rock, zeg ik altijd. Hè?
1: Ja, dat klopt.
2: Bravo Rock and Roll.
1: Ja. Ik denk dat het oorspronkelijke nummer ergens uit Amerika komt. Want daar haalde René Beverwijk heel vaak die nummers vandaan, hè?
2: Mooi, man.
1: Ja.
2: Ik hol er wel van.
1: Ja, dat is. Je bent weken bezig geweest met het Huikersweekend, hoor ik.
2: Ja, inderdaad. Ik heb een hele goede samenwerking met het aanhangerschap van Normaal is dat. En dat doen we eigenlijk al jaren, dat we naar het Huikersweekend toewerken.
1: Ja.
2: En dan levert het aanhangerschap dan diverse gasten bij ons in de studio aan. We hebben onder andere Volgaas gehad, Dizzy Dukes gehad, Erwin Nijhoff, was ook leuk.
1: Ja, ja.
2: En zo heb ik ook Ferry Olij samen met Jan Kolkman, Ketse Jan. Allemaal bij ons in de studio wat de laatste 6 werken, zeg maar.
1: Ja.
2: En die zijn dan, die komen of live spullen of wat anders doen. Maar in ieder geval, ze zijn gezellig bij ons in de studio. En zo werken we naar het hoogtepunt toe. Want aankomende weekend, hè, 4, 5 en 6 september, dan is het het Huikersweekend. Dat is bij de Tol, bij ons in Zelmenstad. En wees van daar ook. Ik ben daar ook een paar dagen aanwezig, dus dan moet je me niet storen.
1: Doe je daar wat of ga je alleen maar luisteren en kijken?
2: Nee, ik ben samen met een collega van Theo Holteman, zeg maar. Dat is dan Mimot van het aanhangerschap, doen we met samen. Ja, gewoon weer een paar leuke dingen doen daar. Ik ben daar, in ieder geval met de opening ben ik daar rond. Radio Ideaal is ook het hele weekend door om sfeeropnames te maken. En ja, er zit wat in de pijplijn, zeg maar, dat we volgend jaar toch weer wat groters door willen gaan doen. En we hebben al eerder doorgestaan, hebben op het plein op zondagmorgen gestaan, was hartstikke leuk. En de kans is heel groot dat we dat volgend jaar weer gaan doen.
1: Ja, leuk toch. Hoe meer, hoe beter, hè?
2: Ja, meer reuring in de tent, hoe beter het is.
1: En welke artiesten treden er allemaal op?
2: Ja, de Heino's heb ik. Die spullen dan op zondagmiddag. De aanhangerschapsband speelt zondagmiddag. Mag goed zeggen, op vrijdag opent Erwin Nijhoff. Mag ik het zoiets meer over zeggen, ja. Ben? Old Nees speelt er. Zal vrijdagavond. En de Cassius Kills, die sluiten dan.

0: M en B's komen in Friesland. Het hebben over die hele grote Fries daar. Die nou bestaat of niet bestaat. Maar hij gaat gewoon verder, die grote Fries. Hey, maar die Friesers kunnen niet ophouden te zingen. Sommigen die gaan gewoon door. M en B was daar met Grutte, Pier, Boetecheese en weet ik allemaal wat. Ja, is, mijn Fries is niet meer wat het geweest is.
1: Ik vroeg net aan Henny, wie is eigenlijk Grutte Pier? Hij zei, dat is een krijgsheld, wist je?
0: Ja, van vroeger met groot zwaard en schild.
1: Een Oldenzeer over.
0: Ja, ja, het is wereldberoemd in Friesland, hè?
1: Wereldberoemd in Friesland, ja.
2: Een hele grote vent.
0: Ja, dat klopt. 2 meter en nog meer en dat soort dingen. Ja, daar zijn heel veel liedjes over gemaakt daar in Friesland. Over
2: en een film.
0: En een film, ja, ook dat. Ja, dat is nog een. Die hebben een filmmuziek gemaakt. De soundtrack die is ervan gemaakt van die film Grote Pier en dat soort dingen. Ja, dat klopt, ja. Maar nou eventjes heel wat anders. We gaan even je tiet voor de categorie Akonidrij. Dan kom ik je deur niet speciaal voor Remco weer nummer 3 van het Broekduo. Dat doen we dus ook. En als ik daar binnenkom, krijg ik weer lekker koffie met koekjes van Remco. Of niet Remco? Allemaal de Polonaise. Remco, handen omhoog. En hey, kom de wie. De

0: Het broekduo. Gert Willers. Speciaal voor Remco. En wanneer ik op bezoek aan Remco? Nou, ik denk woensdag maar weer, want er moet nog weer een beetje getankt worden. En dan moet Remco de auto duwen en dat vindt hij niet leuk, zegt hij. Dus moeten we altijd maar weer te tanken. Het broekduo uit Markel, hier vlak in de buurt. Met Mark Looy. Helaas, ze bestaan niet meer, maar de muziek die is er nog steeds. En die blijven gewoon lekker draaien. We gaan even weer naar Limburg. Het broekduo, draaien jullie die ook wel eens?
1: Zeker, zeker.
0: Kennen jullie
1: ja,
0: ook, hè?
1: Ja, jammer dat ze niet meer bestaan, hè? Ja. Gert-Jan en Anita, jammer. Ja. Verschrikkelijk jammer eigenlijk, want eigenlijk hebben we altijd wel een bepaalde vaste luisteraars die dit soort muziek aanvragen en ik draai het altijd.
0: Ja, ja, ze hebben ook een heleboel cd's gemaakt, ja. Hè? Ja. Ja, ze komen hier vlak uit de buurt, dus ze zijn regelmatig hier de gast in de studio geweest. We gaan eens even naar Limburg, Petty Pam Pam, ken je die?
1: Petty Pam Pam?
0: Ja. No? Ken je die?
1: Laat maar zeuren.
0: Geen flikker dan.
1: Weet je dat?
0: En zo heet dat nummer.
1: Kun je dat wel zeggen op de radio?
0: Ik mag alles zeggen hier.
1: Jij wel.
2: Ik ben ongetrouwd, ik heb geen vent. Woon in een klein appartement. Niet weet gekomen. Mijn mam is oud en slechter been. En daarom heb ik haar meteen in huis genomen. Er werd geroddeld en

het aan de zaterkant, denk ik, verdomme Nederland. Intolerantie, meer het homo-haat, dat maakt mij kwaad. Er zijn geen mans wie meer op straat, die ik hand in hand zie. Een vrije en echt rechtvaardig land, er zien verschillen nedens.

0: dich beschlecht. Da schnapp ich dann jene Flecke von.
1: Streektaal Radio.
2: Geert Blad. Muziek voor Groningers, Limburgers,
3: Friezen, Overijsselaars, Brabanders, Zeeuwen, Achterhoeders, Drenthenaren, Hollanders, Utrechters, Gelderlanders.
2: En voor Twentenaren. Muziek gewoon in de eigen streektaal. Maar ook gesprekken met artiesten, boeken, gedichten en alles wat met de streektaal en dialect te maken heeft. Presenteert Ben Nijkamp.

0: En deze kwam weer uit Zuid-Afrika. Jannie B. en Hunter Kennedy. Hou benen, hou. Ja, dan maken ze ook mooie muziek uit Zuid-Afrika. Draai je ook wel eens muziek uit Zuid-Afrika?
1: Ja, Ben. Af en toe dan stuur je wel eens muziek van Zuid-Afrika. Maar ik zat me nou net af te vragen van, hoe kom je nou aan deze muziek, hè?
0: Die sturen ze op. Er is begonnen met één artiest uit Zuid-Afrika. En die draaide ik. En die week erop kreeg er 2-3 binnen. En dan kreeg ik elke week een stuk of 10 binnen. Dus,
1: dat is wel mooi, man.
0: Ja. En streek radio ook in Zuid-Afrika ergens te horen. Dus wat dat betreft.
1: Want
0: vorige week kreeg ik nog weer een mailtje. Goh, hartstikke leuk. Daar hebben we nummer gedraaid op je radio uit Zuid-Afrika. Ik zei, nou, daar doen we het voor, hè.
1: Ik had ooit eens een keer, en dat is een beetje terug, is dat. Dat is een artieste uit Den Haag. Een vrouwelijke artieste. Die is naar Zuid-Afrika vertrokken.
0: Uh-huh.
1: Ik kan niet meer zo op de naam komen. Weet jij dat toevallig wie dat is?
0: Er zijn er zoveel in Zuid-Afrika.
1: Maar die had ook een heel bekend liedje. Hè? Dat was een hier in Nederland een nummer 1 hit.
0: Aha.
1: Ik zoek dat even van hem. Ik heb hem ergens in mijn bestand staan, maar ik kan er zo even eens erin niet opkomen. Maar dat vond ik wel heel bijzonder.
0: Ja.
1: En dan moest ik meteen aan ook denken, maar geen stuurt nou regelmatig van dit soort muziek op.
0: Nee, hartstikke leuk. Ja. Zuid-Afrikaanse muziek in de...
1: Stef Bos?
2: Stef Bos, die zingt ook Zuid-Afrika.
1: Oh ja?
2: Ja, die heeft
0: gewoon
2: Zuid-Afrika.
0: Van
1: wie? Stef Bos.
0: Stef Bos, ja, dat is, ja, die heeft ook een Zuid-Afrikaans nummer gemaakt.
1: Ja.
0: Een cd gemaakt, maar die heeft een hele tijd in Zuid-Afrika gewoond. Hè?
1: Ja. Je mag een beetje dichter met de microfoon heen.
2: Okay,
0: ja, zingt van papa heeft hij ook een Zuid-Afrikaans opgenomen.
1: Okay.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Leuk.
0: Ja, Zuid-Afrikaans in Nederland, zoals maar net. Het mooiste is, hè, Twents binnenkort op 1 oktober in de Nieuwe Kerk, de KHL in Amsterdam, wordt een concert gehouden en dat heet Op Hoesa. Het is allemaal Twentse muziek. In Amsterdam.
1: Op Hoesa?
0: Op Hoesa, zo heet het nummer. En de zangeres is Judith Nijland. Dat is ook een heel bekende artiest. Die zingt over de hele wereld. Heeft opgetreden in allerlei grote operahuizen, concertzalen, dat soort dingen. In Engels, Spaans, Italiaans gezongen. En de laatste cd, die heeft ze gemaakt in het Twents.
1: Ja, klopt.
0: Is terug naar de roots. En dan is ze op 1 oktober in Amsterdam... Het hele concert wordt er gehouden. Dus alle mensen in Amsterdam die Twents willen horen, moeten daar maar heen gaan. Hè?
1: Zeker.
0: En dan zingt ze natuurlijk ook Brommerskieken.
1: Brommerskieken?
0: Ja.
1: Dat doen ze bij ons in Achteren.
0: Ja, ik bij ons ook. Dat kent iedereen. Een
2: lieve zok.
0: Ja, in Amsterdam vast. Ja, als ze in Amsterdam horen, denken ze Brommerskieken. Nou, niks aan. Maar als ze dat horen, wat dat allemaal betekent...

0: wandeling onderwegen. Sylvia Vledere, ze komt uit Groningen. En 21 september zit ze hier live in de studio. En dan komt ze hier live spelen van een nieuwe cd die ze gemaakt heeft. Dan gaan we lekker met haar praten. Kennen jullie Sylvia Vlederes?
1: Ik ken ze niet, maar volgens mij was dat niet de schietschijf van vorige week.
0: Vorige week of die week ervoor. Ja, klopt. Ja, ze heeft een hele nieuwe cd gemaakt. En 21 september komt ze hier in de studio.
1: Gezellig.
0: Ja, zo is het maar net. Ja, kijk, wat klokkie, dat gaat hard, hè.
1: Dit is vlug voorbij. Ik vind het hartstikke gezellig hier.
0: Ja, we kunnen nog wel 2 uur doen, maar ja, goed.
1: Eigenlijk wel.
0: Eigenlijk wel, maar ik ben bang dat het...
2: wordt nachtwerk.
0: Dat ze dat niet goed vinden hier.
1: Nee?
0: Nee, dan moet ik extra betalen, geloof ik.
1: Oh. Ja. Dan maken we gewoon een keer een nee-afspraak bij.
0: Ja, zo is het gaan. Gewoon
1: toch?
0: Ja, waarom niet? Hè? Gewoon nog een keer lekker met z'n allen lekker kletsen hier in de studio.
1: Beetje keuvelen over een dialect. Hè?
0: Ja, zo is het maar net, hè. Heb je nog iets belangrijks te vertellen waar je kwijt wil?
1: Ja, wat ik eigenlijk kwijt wil, ja. Ja, we hebben het net al even kort over gehad. Hè. Er zijn nog een paar kaarten. Ah. 4, 5 en 6 september. Bij het Hurkensweekend van het aanhangerschap van de Maal.
0: En waar wordt dat gehouden?
1: Bij de Tol is dat.
0: Bij de Tol
1: bij ons in Zelm.
0: Ah ja, prima. Kent iedereen wel. Ja. Gaat ze daar allemaal mee aan.
1: Ja, mooi.
0: Ja, ik zou zeggen, bedankt dat jullie even in de studio worden komen. Lekker gezellig even bijkletsen.
1: Graag gedaan.
2: Hartelijk dank.
0: Goed zo. Ja. En we zien elkaar vast nog wel een keer weer.
1: Ah, je bent de weg nog naar Zelm, hè?
0: Ja, zo is het. Ja. Ja. Daar komt mijn schoonzoon vandaan. Dus, ik kom er vaker.
1: Oh.
0: Af en toe kom ik er.
1: Mooi zondagmorgen bij ons op de koffie komen, dat weet je.
0: Ja, dat is zo. Prima. Oké, ik zeg bedankt en goede reis terug, hè.
1: Dankjewel, Ben.
0: Oké, wat gaan wij doen? We gaan nog een nummer draaien van Brabant, Hein Alverstein.

geschiedschrijft van deze week. Dat is de Sultan van Berkoop. De soundtrack van de nieuwe film die ze daar gaan maken in Berkoop in Friesland. En dit is de soundtrack. Het is nooit te laten. En het wordt gemaakt gespeeld door SDJ. Eens even kijken, kunnen we nog een klein stukje draaien van dit.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 12 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
0: 1 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Daes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

Body says, body says. Altijd komt berouw veel te laat, ook bij mij. Maar de pijn in mijn hart brandt in mij. Elke dag, elk moment diep in mij. Ik sluit mijn ogen en ik droom.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding, maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Weet wat er speelt.
2: Jacques Chirac.
3: Ik hoop dat...

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 3 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels. En dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen. En dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 4 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. De man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 5 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
0: 6 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft 2 keer 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
3: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
2: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 8 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
6: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En dat zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
5: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
7: We hebben judowerte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
5: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Welkom bij de zender voor de gemeente Rijs en Holten.
2: Welkom bij Radio 350.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Onder de demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lanspach.
3: Deze demonstratie was best wel agressief, dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
2: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
4: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
2: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

luisteraars, welkom bij die Schlagerparade. Elke week hebben we een uur lang de beste Duitsstalige slagers vanaf de jaren 60 tot aan heden. Zometeen hebben we nog een blokje Schlager oldies en hierin hebben we Costa Cordalis en Juliane Werding. Wie komen nog meer voorbij? We hebben Olaf Berger, Graziano, Beatrice Egli, Helene Fischer en nog heel veel meer. We gaan nu verder met Blondes Wunder van Bernhard Brink.

Ich kleb an dir van Madeleine Raus. Daarvoor hadden we Olaf Berger met Perfecte Fantasie. Zometeen hebben we hier in die Schlagerparade Ron Rosselli en Celine. Nu gaan we verder met die Calimeros. Hier zijn ze met Agadoo.

hoorde Charlene hier in die Schlagerparade met Intensief. Daarvoor hadden we Ramon Roselli met Alles was du zoekst. Straks hebben wij een blokje slagere oldies. En vandaag gaan we terug naar de jaren 70 en 80. We gaan nu verder met het duet van Helene Fischer samen met Florian Silbereisen. Hier zijn ze met Jamal Rijn.

Last Dine Nine, nicht ewig sein. Von het duo Neon. Daarvoor hadden we Graciano met Dibusuki, die nacht onder wijn. Het is tijd voor een blokje Slager Oldies. En we gaan beginnen in 1970 met Mary Rose met Arizona Man. Daarna gaan we naar 1978 met Dimnas Nesashev Nagrodos van Costa Gordalis. En we sluiten een blokje af met Juliane Werding met Nacht vol Schatten uit 1983.

Dat was een blokje slager oldies hier in die Slagerparade. Je hoorde Nacht vol Schatten van Juliane Werding. Daarvoor hadden we Costa Cordalis met Neem dat nächste Schiff naar Rodos. En we begonnen een blokje met Arizona Man van Mary Rose. Van de jaren 80 gaan we terug naar het heden. Hier is Christian Anders met Janine.

0: Rhythmus der Nacht.
1: Das waren die Jungs mit Rhythmus der Nacht. Een uur lang. Die schlagebraden zit alweer bijna op. Wij gaan eruit met Beatrice Egli met Doe Doe Doe. Bedankt voor het luisteren en graag de volgende week. Dag.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
3: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
2: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen en dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel was het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS-journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.